0: gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: 1.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Kijk een appje van mijn vrouwtje. Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet en het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: tik tok tik tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Belladonna, quattro formaggi.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als hij van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
1: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijk-conferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het was gisteren opnieuw erg druk rond winkelcentrum The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Door Hemelvaartsdag en het regenachtige weer trok het winkelcentrum veel bezoekers. In de middag raakte de parkeerplaats volledig vol. Daardoor ontstonden files op de wegen naar het winkelcentrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg riep bezoekers op om lopend met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De Mol had extra verkeersregelaars ingezet, maar die konden niet voorkomen dat de parkeerplaats vol raakte. In Wassenaar heeft burgemeester Leender de Lange een bezoek gebracht aan de familie Esmeijer. Aanleiding was de geboorte van dochter Lumi, die volgens de gemeente de 28.000ste inwoner van Wassenaar is. Lumi werd op 24 februari geboren. Tijdens het bezoek feliciteerde de burgemeester het gezin persoonlijk en overhandigde hij ook nog cadeaus. Het bezoek vond afgelopen woensdag plaats. Peter Jansen uit Leiden heeft de medaille van verdiensten in brons van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij al meer dan 40 jaar actief is voor het Rode Kruis in Leiden. Volgens de organisatie is Jansen een belangrijke steun achter de logistiek en ondersteuning van vrijwilligers. De medaille is bedoeld voor vrijwilligers die zich op bijzondere wijze inzetten voor het Rode Kruis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer vanmorgen. Misschien nog een beetje zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Komen er ook buien voor. Met een vrij stevige noordwestelijke wind wordt het in de regio vandaag 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen. Die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of verontstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
3: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
2: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
4: We weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
2: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het was gisteren opnieuw erg druk rond winkelcentrum The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Door Hemelvaartsdag en het regenachtige weer trok het winkelcentrum veel bezoekers. In de middag raakte de parkeerplaats volledig vol. Daardoor ontstonden files op de wegen naar het winkelcentrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg riep bezoekers op om lopend met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De Mol had extra verkeersregelaars ingezet, maar die konden niet voorkomen dat de parkeerplaats vol raakte. In Wassenaar heeft burgemeester Leender de Lange een bezoek gebracht aan de familie Esmeijer. Aanleiding was de geboorte van dochter Lumi, die volgens de gemeente de 28.000ste inwoner van Wassenaar is. Lumi werd op 24 februari geboren. Tijdens het bezoek feliciteerde de burgemeester het gezin persoonlijk en overhandigde hij ook nog cadeaus. Het bezoek vond afgelopen woensdag plaats. Peter Jansen uit Leiden heeft de medaille van verdiensten in brons van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij al meer dan 40 jaar actief is voor het Rode Kruis in Leiden. Volgens de organisatie is Jansen een belangrijke steun achter de logistiek en ondersteuning van vrijwilligers. De medaille is bedoeld voor vrijwilligers die zich op bijzondere wijze inzetten voor het Rode Kruis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site.
2: En dan nog het weer vanmorgen.
1: Misschien nog een beetje zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Komen er ook buien voor. Met een vrij stevige noordwestelijke wind wordt het in de regio vandaag 13 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
3: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
2: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
4: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
2: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon, verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het was gisteren opnieuw erg druk rond winkelcentrum The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Door Hemelvaartsdag en het regenachtige weer trok het winkelcentrum veel bezoekers. In de middag raakte de parkeerplaats volledig vol. Daardoor ontstonden files op de wegen naar het winkelcentrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg riep bezoekers op om lopend met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De Mol had extra verkeersregelaars ingezet, maar die konden niet voorkomen dat de parkeerplaats vol raakte. In Wassenaar heeft burgemeester Leendert de Lange een bezoek gebracht aan de familie Esmeijer. Aanleiding was de geboorte van dochter Loemi, die volgens de gemeente de 28.000ste inwoner van Wassenaar is. Loemi werd op 24 februari geboren. Tijdens het bezoek feliciteerde de burgemeester het gezin persoonlijk en overhandigde hij ook nog cadeaus. Het bezoek vond afgelopen woensdag plaats. Peter Janssen uit Leiden heeft de medaille van verdiensten in brons van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij al meer dan 40 jaar actief is voor het Rode Kruis in Leiden. Volgens de organisatie is Janssen een belangrijke steun achter de logistiek en ondersteuning van vrijwilligers. De medaille is bedoeld voor vrijwilligers die zich op bijzondere wijze inzetten voor het Rode Kruis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer vanmorgen. Misschien nog een beetje zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Komen er ook buien voor. Met een vrij stevige noordwestelijke wind wordt het in de regio vandaag 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. En die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. De Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even naar tienen. Welkom op deze vrijdag die heel raar aanvoelt. Omdat het natuurlijk gisteren een vrije dag was. Maar het is vrijdag dus met Samuel Welten en Leo Kleine.
3: Je zingt ze mee!
5: Nu,
3: Rudo!
5: Het is je boy Leo Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

Kessel, deed het pijn toen jij uit de hemel viel. En Samuel Welte en Leeuw Kleine, maak me nou niet gek. Hey, welkom vrijdag, het is 15 mei. Ja, het voelt een beetje raar natuurlijk op deze vrijdag, want gisteren een vrije dag. Morgen en overmorgen ook weer vrij, maar het is wel gewoon vrijdag de 15e dus. Ik ben Rudo en bij je tot 11 uur met de koffieshow. En zometeen meer over de opening van het zwemseizoen afgelopen woensdag bij zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. Angelique Beekhuis, de wethouder daar, die heeft dat zwemseizoen geopend. Hoor je straks, nou onder andere Wesley Ponsen, ik zal geen traan meer om jou laten.

0: Bakker en Ameland en Gerard Joling. Het is nog niet voorbij, hoorde je in de koffieshow van Unity NL voor deze vrijdag. Die is zeker nog niet voorbij. Zometeen met de man die afgelopen woensdag nog in de studio was bij Elmar in de Middagshow, Maxime Vroger en Dit is Liefde. Maar eerst gaan we naar de opening van het zwemseizoen van buitenzwembad Haasbroek in Zoeterwoude. Afgelopen woensdagmiddag tussen de regenbuien door werd hij geopend door wethouder Angelique Beekhuizen.
1: Nou, ik heb zojuist het officiële opening gedaan van het zwembad. We waren natuurlijk al even open, maar dan moet je natuurlijk altijd ook wel eventjes officieel bij stilstaan. En dat hebben we vandaag gedaan.
2: Heel druk is het vandaag niet, hè?
1: Nee, maar het was ook voorspeld dat het echt heel koud en heel nat zou zijn. Nou, uiteindelijk valt het mee en er is een zonnetje. Maar ik kan me best voorstellen dat je denkt van het is vandaag niet echt zwemweer.
2: Hoe is de opening verlopen?
1: Nou ja, heel leuk. Ik heb verteld over de herinneringen die mensen hebben ingestuurd naar aanleiding van onze oproep. En ook bekendgemaakt wie de prijs heeft gewonnen. Want één iemand mag dit seizoen gratis komen zwemmen.
2: Wie heeft er gewonnen?
1: Nou, Barbara heeft gewonnen. En wat leuk is, zij vertelde dat ze ooit bibberend aan de waterkant stond om voor het eerst in het diepe te springen. En toen heeft de badmeester haar geholpen, want die heeft haar toegezongen, waardoor ze genoeg moed had om het water in te gaan.
2: Ja. Het zwembad is eerder al gerenoveerd, maar dit jaar is er nog iets nieuws, hè?
1: Ja, er is nog iets nieuws. De douches zijn weer in ere hersteld. En dus voordat je het water in gaat, kan je je even afspoelen. Nou, weet ik wel dat je niet alles, bijvoorbeeld die zonnebrand helemaal eraf kan poetsen. Maar bijvoorbeeld het gras tussen je tenen en het zand, als dat al weg is, dat zou al heel fijn zijn. Want dan is het water straks nog steeds schoon genoeg en kunnen we gewoon het hele jaar open blijven.
2: Tot slot, waarom is het voor Zoeterwoude zo belangrijk om zo'n buitenzwembad te hebben?
1: Nou, het is gewoon een hele belangrijke plek voor iedereen in Zoeterwoude om samen te komen. Je merkte dat ook in de reacties die we hebben gekregen op onze oproep van wat zijn je herinneringen. Maar ook waar ik ook kom, en het hoeft niet eens met een zwembad te maken te hebben, vragen mensen altijd van blijft dat zwembad wel open? Dat is echt iets wat zo geliefd is in Zoeterwoude en heel belangrijk. En daarom werken we er hard aan om het ook te houden hier.

0: Kinder van de Graaf en Eigen Schuld. Je luistert naar Unity NL. Ik ben Rudo met zometeen Zo'n Dag van Kimberly Francis. En ook Rudy de Wit komt eraan. En je bent verleidelijk.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het was gisteren opnieuw erg druk rond winkelcentrum The Mall of the Netherlands in Leidschendam. Door Hemelvaartsdag en het regenachtige weer trok het winkelcentrum veel bezoekers. In de middag raakte de parkeerplaats volledig vol. Daardoor ontstonden files op de wegen naar het winkelcentrum. De gemeente Leidschendam-Voorburg riep bezoekers op om lopend met de fiets of met het openbaar vervoer te komen. De Mol had extra verkeersregelaars ingezet, maar die konden niet voorkomen dat de parkeerplaats vol raakte. In Wassenaar heeft burgemeester Leender de Lange een bezoek gebracht aan de familie Esmeijer. Aanleiding was de geboorte van dochter Lumi, die volgens de gemeente de 28.000ste inwoner van Wassenaar is. Lumi werd op 24 februari geboren. Tijdens het bezoek feliciteerde de burgemeester het gezin persoonlijk en overhandigde hij ook nog cadeaus. Het bezoek vond afgelopen woensdag plaats. Peter Jansen uit Leiden heeft de medaille van verdienste in brons van het Nederlandse Rode Kruis ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding omdat hij al meer dan 40 jaar actief is voor het Rode Kruis in Leiden. Volgens de organisatie is Jansen een belangrijke steun achter de logistiek en ondersteuning van vrijwilligers. De medaille is bedoeld voor vrijwilligers die zich op bijzondere wijze inzetten voor het Rode Kruis. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer vanmorgen. Misschien nog een beetje zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Komen er ook buien voor. Met een vrij stevige noordwestelijke wind wordt het in de regio vandaag 13 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rudy de Wit en Je Bent Verleidelijk en Kimberly Francis. Zo'n dag in de koffieshow van Unity NL, waar het tijd is voor de bekende jarigen. 15 mei, Andy Murray is jarig. Hij is oud-tennisser uit Schotland. Hè? 39 is hij geworden. Nou ja, oud, in ieder geval voormalig. Verder Frank en Ronald de Broer, de broertjes van de voetbal. Hè? Die zijn 56 geworden. En Emmett Smith, Amerikaans voormalige American voetbalspeler, is 57. Leids cabaretier Onno Inneme, ook jarig, 62 is hij geworden. En Mike Oldfield is jarig. Die kennen we van Two Friends onder andere. 73 is hij geworden. En George Brett is ook jarig, honkbalspeler, voormalig uit Amerika, 73 geworden. En daarmee hebben we alle jarigen gehad van vandaag, van deze 15e mei. Het is de koffieshow van Unity NL. Zometeen checken we nog even het weer. Maar eerst die mooie meezinger van Robert van Hemert. Dit is Het Laatste Huis met die bos bloemen.

mooi blijft hij ook wel. Robert van Hemert eigenlijk nog voor zijn grote doorbraken. Voordat Zoet Zout Zuur echt een hele grote hit werd. Je hoorde Het Laatste Huis. Wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Het is bewolkt, kan een buitje vallen. Ook af en toe een zonnetje en de temperatuur ligt rond de 10 graden. Morgen houden we een beetje hetzelfde weer met iets minder regen en meer zon en 13 graden. Vanaf dan iets meer bewolking en regen. Maar we gaan dan wel naar heel veel mooi weer aan het einde van volgende week. Want volgend weekend wordt het gewoon een graad of 28. Ja, bizar. Je luistert naar Unity NL met Danny Vroeger en gewoon Jan. Dit is Parijs, de koffieshow voor deze vrijdagochtend. Goedemorgen.

0: morgen is niet beloofd, hoorde je aan het einde van de koffieshow voor deze week. Morgen, dan is Emiel Scholtes er gezellig tussen 10 en 12 met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Ook zondag is hij weer bij je. En ik meld me maandag weer even naar 10 met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Heel graag tot dan.
1: Onze tand uit de Jordaan, wordt de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Wouter Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markussauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gaza-strook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens de Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is ook een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door de blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Hij werkte op het dak van een stal die gesloopt moest worden. De jongen zakte erdoor en kwam terecht op een betonnen vloer. Het weer. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vlag bij het gemeentehuis van Oegstgeest zal op de dag van de uitvaart van de 15-jarige Rosalie halfstok hangen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. De inwoner van Oegstgeest werd afgelopen zondag tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon plotseling onwel en overleed op het parcours. Leidenaren met een elektrische auto mogen voortaan hun voertuig opladen voor de deur met stroom vanuit huis of tuin, mits ze gebruik maken van een kabelmat of een platte laadkabel. Dat heeft het college bekendgemaakt, die daarmee een lang gekoesterde wens van inwoners en ondernemers inwilligt. En tijdens de voorlopig laatste raadsvergadering in het Wassenaarse raadhuis De Pauw zijn 15 commissieleden beëdigd. Een bijzonder moment, want voor veel mensen vormt het commissielidmaatschap de start van een carrière in de lokale politiek. De actie werd extra speciaal doordat het de laatste activiteit in De Pauw was dat de komende jaren dicht gaat voor renovatie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich zelfs af en toe zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 11 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vlag bij het gemeentehuis van Oegstgeest zal op de dag van de uitvaart van de 15-jarige Rosalie halfstok hangen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. De inwoner van Oegstgeest werd afgelopen zondag tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon plotseling onwel en overleed op het parcours. Leidenaren met een elektrische auto mogen voortaan hun voertuig opladen voor de deur met stroom vanuit huis of tuin, mits ze gebruik maken van een kabelmat of een platte laadkabel. Dat heeft het college bekendgemaakt, die daarmee een lang gekoesterde wens van inwoners en ondernemers inwilligt. En tijdens de voorlopig laatste raadsvergadering in het Wassenaarse raadhuis De Pauw zijn 15 commissieleden beëdigd. Een bijzonder moment, want voor veel mensen vormt het commissielidmaatschap de start van een carrière in de lokale politiek. De actie werd extra speciaal doordat het de laatste activiteit in De Pauw was dat de komende jaren dicht gaat voor renovatie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich zelfs af en toe zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 9 kilometer langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Dorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Markasor over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Markasor had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vlag bij het gemeentehuis van Oegstgeest zal op de dag van de uitvaart van de 15-jarige Rosalie halfstok hangen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. De inwoner van Oegstgeest werd afgelopen zondag tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon plotseling onwel en overleed op het parcours. Leidenaren met een elektrische auto mogen voortaan hun voertuig opladen voor de deur met stroom vanuit huis of tuin, mits ze gebruik maken van een kabelmat of een platte laadkabel. Dat heeft het college bekendgemaakt, die daarmee een lang gekoesterde wens van inwoners en ondernemers inwilligt. En tijdens de voorlopig laatste raadsvergadering in het Wassenaarse raadhuis De Pauw zijn 15 commissieleden beëdigd. Een bijzonder moment, want voor veel mensen vormt het commissielidmaatschap de start van een carrière in de lokale politiek. De actie werd extra speciaal doordat het de laatste activiteit in De Pauw was dat de komende jaren dicht gaat voor renovatie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich zelfs af en toe zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 11 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukt op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. De vertraging is 10 minuten. En door werkzaamheden op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 5 minuten vertraging bij Knoopend Gouwen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de vier vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van één duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere vier wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. Duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land tot buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De vlag bij het gemeentehuis van Oegstgeest zal op de dag van de uitvaart van de 15-jarige Rosalie halfstok hangen. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. De inwoner van Oegstgeest werd afgelopen zondag tijdens het lopen van de halve marathon van de Leiden Marathon plotseling onwel en overleed op het parcours. Leidenaren met een elektrische auto mogen voortaan hun voertuig opladen voor de deur met stroom vanuit huis of tuin, mits ze gebruik maken van een kabelmat of een platte laadkabel. Dat heeft het college bekendgemaakt, die daarmee een lang gekoesterde wens van inwoners en ondernemers inwilligt. En tijdens de voorlopig laatste raadsvergadering in het Wassenaarse raadhuis De Pauw zijn 15 commissieleden beëdigd. Een bijzonder moment, want voor veel mensen vormt het commissielidmaatschap de start van een carrière in de lokale politiek. De actie werd extra speciaal doordat het de laatste activiteit in De Pauw was dat de komende jaren dicht gaat voor renovatie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af en de zon laat zich zelfs af en toe zien. De temperatuur komt vandaag niet boven de 11 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A13 naar Rotterdam, bij Delft en de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Na huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters. Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Het weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A13 naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein heb je 10 minuten vertraging. En diezelfde A13, maar dan naar Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft doe je er 10 minuten langer over. De N458 Bodegraven-Woerden tussen Nieuwebrug en Woerden 3 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Beauty.nl single track. Jeroen van Zelst. Griekse Nacht. Nieuwe muziek hoor je bij Beauty.nl.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Leiden verlengt de subsidieregeling circulair herwaarderen voor 2026 en 2027. Jaarlijks is €90.000 beschikbaar voor initiatieven die hergebruik, afvalvermindering en een circulaire economie stimuleren. Nieuw in de regeling is een apart budget van €5.000 voor kleine bewonersinitiatieven tot maximaal €500 per aanvraag. Daarmee wil de gemeente ook kleinschalig projecten ondersteunen, zoals kledingruilacties of deelinitiatieven in de wijk. Grotere aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door onafhankelijke commissies. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt dus te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dit bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek. De gemeente benadrukt dat de staalslakken op dit moment zijn afgedekt met puingranulaat, waardoor er geen risico is op contact en directe gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Op dit moment is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus de wethouder. En het strand van Wassenaar heeft opnieuw de blauwe vlag ontvangen, een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. De onderscheiding geldt voor de volledige kuststrook van ongeveer 8 kilometer tussen Den Haag en Katwijk en wordt voor de 16e keer toegekend. De blauwe vlag staat voor hoge kwaliteit op het gebied van water, veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. De gemeente ziet dan ook de erkenning als resultaat van een samenwerking tussen beheer en de uitvoerende partijen en als stimulans voor verdere verduurzaming van het strand en natuur. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is nu hooguit een graad of 12 in de regio met een matige, frisse, noordwestelijke wind. Vanavond vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan er opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met een afzwakkende westelijke wind. Morgen zwak tot matig westenwind met meer ruimte voor de zon met wel wat stapelwolken. Ook morgen is het af en toe een bui en de middagtemperatuur is 13 tot 14 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A4 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Prins Clausplein heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. A13 richting Den Haag. Voor het knooppunt Prins Clausplein een klein kwartiertje extra. Door dat ongeluk op de A4. En de N11 van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn Oost en Bodegraven is het op onthoud een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Eerkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. Politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Leiden verlengt de subsidieregeling circulair herwaarderen voor 2026 en 2027. Jaarlijks is €90.000 beschikbaar voor initiatieven die hergebruik, afvalvermindering en een circulaire economie stimuleren. Nieuw in de regeling is een apart budget van €5.000 voor kleine bewonersinitiatieven tot maximaal €500 per aanvraag. Daarmee wil de gemeente ook kleinschalig projecten ondersteunen, zoals kledingruilacties of deelinitiatieven in de wijk. Grotere aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door onafhankelijke commissies. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt dus te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dit bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek. De gemeente benadrukt dat de staalslakken op dit moment zijn afgedekt met puingranulaat, waardoor er geen risico is op contact en directe gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Op dit moment is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus de wethouder. En het strand van Wassenaar heeft opnieuw de blauwe vlag ontvangen, een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. De onderscheiding geldt voor de volledige kuststrook van ongeveer 8 kilometer tussen Den Haag en Katwijk en wordt voor de 16e keer toegekend. De blauwe vlag staat voor hoge kwaliteit op het gebied van water, veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. De gemeente ziet dan ook de erkenning als resultaat van een samenwerking tussen beheer en de uitvoerende partijen en als stimulans voor verdere verduurzaming van het strand en natuur. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is nu hooguit een graad of 12 in de regio met een matige, frisse, noordwestelijke wind. Vanavond vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan er opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met een afzwakkende westelijke wind. Morgen zwak tot matig westenwind met meer ruimte voor de zon met wel wat stapelwolken. Ook morgen is het af en toe een bui en de middagtemperatuur is 13 tot 14 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Hoogmade 10 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A4 een stukje verderop richting Amsterdam, bij de Schipholtunnel is de weg even dicht. Wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. N11 van Leiden naar Bodegraven, bij Bodegraven 5 minuten vertraging. En de N44 van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar Noord 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu twee jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De twee werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab en zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto. Reed ermee naar Boxmeer, laadde het daarover in een auto en liet deze vervolgens staan op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij krijgt een lagere straf, omdat hij ook last heeft van een posttraumatische stressstoornis. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van een van de twee vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. De laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien, afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Van een echte avondspits is natuurlijk geen sprake. Veel mensen zijn vrij vandaag. Op de A4 richting Amsterdam ben je wel 10 minuten extra kwijt. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Het komt door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is weer vrij. A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de N207 van Berg Ambacht naar Alphen aan de Rijn. Tussen Gouda en Waddinxveen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom. Het is 5 uur geweest. Je weekend is begonnen. Je luistert naar Unity NL en ik ben Rudo. Met alleen maar de lekkerste feestjes. Snolle bollekes, gebroeder Grossig en het feestteam.
0: Yeah. Je zingt ze mee.
4: Ja, zingt ze mee.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Waar het inmiddels 5 uur geweest is. En je luistert op deze 15e mei naar een nieuwe aflevering van de Unity NL Vrij Mibo. Oftewel, je weekend is begonnen en misschien was hij al wel even gestart omdat je gisteren ook vrij was. Het is een beetje een rare vrijdag. En die voelt een beetje als een weekenddag die je niet kan plaatsen. Maar in ieder geval gaan we je weekend wel officieel starten. Sowieso voor de mensen die wel gewoon gewerkt hebben vandaag. Ja, het is een nieuwe aflevering van die Vrij Mibo. Dus met de lekkerste feestjes. Onder andere van Face DJ Maarten en Marco Kraat. Naar de apres-ski hoor je naar Vieze Jack en Captain Jack en de Snollebollekes met Snollebolleke.
1: Rio!
2: Snollebolleke.
3: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
1: Snollebolleke.

De lekkerste muziek aan het begin van je weekend. Dit is de Vrijmibo, oftewel de start van je weekend, waarbij jij de bier en de bitterballen verzorgt en wij de muziek. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio. Wat er naar

Jij zorgt voor de drank en de bitterballen. Wij voor de partyhits. Dit is de Vrij Mibo.

0: DJ Willem erbij, zijn feestdietje Bas. Hup, met z'n allen hoorde je hier in de vrijdagmiddagshow, terwijl de Vrijmibo van Unity NL. Je weekend is begonnen met nu het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar en ook de actuele verkeersinformatie. En daarna de Gebroeders Co. Happy Days Are Here Again.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De gemeente Leiden verlengt de subsidieregeling circulair herwaarderen voor 2026 en 2027. Jaarlijks is €90.000 beschikbaar voor initiatieven die hergebruik, afvalvermindering en een circulaire economie stimuleren. Nieuw in de regeling is een apart budget van €5.000 voor kleine bewonersinitiatieven tot maximaal €500 per aanvraag. Daarmee wil de gemeente ook kleinschalig projecten ondersteunen, zoals kledingruilacties of deelinitiatieven in de wijk. Grotere aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door onafhankelijke commissies. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt dus te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dit bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek. De gemeente benadrukt dat de staalslakken op dit moment zijn afgedekt met puingranulaat, waardoor er geen risico is op contact en directe gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Op dit moment is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus de wethouder. En het strand van Wassenaar heeft opnieuw de blauwe vlag ontvangen, een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. De onderscheiding geldt voor de volledige kuststrook van ongeveer 8 kilometer tussen Den Haag en Katwijk en wordt voor de 16e keer toegekend. De blauwe vlag staat voor hoge kwaliteit op het gebied van water, veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. De gemeente ziet dan ook de erkenning als resultaat van een samenwerking tussen beheer en de uitvoerende partijen en als stimulans voor verdere verduurzaming van het strand en natuur. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is nu hooguit een graad of 12 in de regio met een matige, frisse, noordwestelijke wind. Vanavond vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan er opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met een afzwakkende westelijke wind. Morgen zwak tot matig westenwind met meer ruimte voor de zon, met wel wat stapelwolken. Ook morgen is het af en toe een bui en de middagtemperatuur is 13 tot 14 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 1 file op de A20 naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je weekend is begonnen. Dit is de Vrijmibo met Rudo.

0: godverdomme, lekker nummertje, man. Ik zit al 20 minuten in de auto, maar ik heb al 20 minuten op repeat. Klappertje, lekker!
1: Het was Schorrechef en MC Vals en Ladder zat. En de gebroeders komen met Happy Days Are Here Again. Het is het weekend van Unity NL. Met natuurlijk ook morgen weer de Unity NL top 25. Oftewel de 25 grootste hits van dit moment. Met afgelopen week op 1 Cheerio van Justin de Wild. De grote vraag is, zou die daar nog staan? Nou, je hoort het morgenmiddag in een nieuwe aflevering van de Unity NL top 25. Nu de lekkerste feesthits met de Alpenzusjes. We dansen de Sirtaki.

En waar ga je heen aan het einde van de Vrijmibo van deze week? Volgende week ben ik weer even naar vijven. Maandag weer met een nieuwe koffieshow. En dit weekend natuurlijk ook de koffieshow met Emiel Scholtes tussen 10 en 12. Ook natuurlijk hier de top 25 non-stop op zondag en zaterdag met Elmar. En vergeet ook niet te luisteren naar de Party Night vanavond vanaf 9 uur. Weer alleen maar feestdates hier. Wens je een goed weekend. Heel graag tot maandag.

0: Fair.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.

0: na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, de politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. De Russische staatsmedia meldde dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB.

0: is mijn dag.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Leiden verlengt de subsidieregeling circulair herwaarderen voor 2026 en 2027. Jaarlijks is €90.000 beschikbaar voor initiatieven die hergebruik, afvalvermindering en een circulaire economie stimuleren. Nieuw in de regeling is een apart budget van €5.000 voor kleine bewonersinitiatieven tot maximaal €500 per aanvraag. Daarmee wil de gemeente ook kleinschalig projecten ondersteunen, zoals kledingruilacties of deelinitiatieven in de wijk. Grotere aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door onafhankelijke commissies. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt dus te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dit bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek. De gemeente benadrukt dat de staalslakken op dit moment zijn afgedekt met puingranulaat, waardoor er geen risico is op contact en directe gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Op dit moment is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus de wethouder. En het strand van Wassenaar heeft opnieuw de blauwe vlag ontvangen, een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. De onderscheiding geldt voor de volledige kuststrook van ongeveer 8 kilometer tussen Den Haag en Katwijk en wordt voor de 16e keer toegekend. De blauwe vlag staat voor hoge kwaliteit op het gebied van water, veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. De gemeente ziet dan ook de erkenning als resultaat van een samenwerking tussen beheer en de uitvoerende partijen en als stimulans voor verdere verduurzaming van het strand en natuur. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is nu hooguit een graad of 12 in de regio met een matige, frisse, noordwestelijke wind. Vanavond vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan er opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met een afzwakkende westelijke wind. Morgen zwak tot matig westenwind met meer ruimte voor de zon met wel wat stapelwolken. Ook morgen is het af en toe een bui en de middagtemperatuur is 13 tot 14 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hantavirus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijke overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star.

0: Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
1: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
0: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De gemeente Leiden verlengt de subsidieregeling circulair herwaarderen voor 2026 en 2027. Jaarlijks is €90.000 beschikbaar voor initiatieven die hergebruik, afvalvermindering en een circulaire economie stimuleren. Nieuw in de regeling is een apart budget van €5.000 voor kleine bewonersinitiatieven tot maximaal €500 per aanvraag. Daarmee wil de gemeente ook kleinschalig projecten ondersteunen, zoals kledingruilacties of deelinitiatieven in de wijk. Grotere aanvragen kunnen eenmaal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door onafhankelijke commissies. Waar veel inwoners van de Voorschotense wijk Starrenburg bang voor waren, blijkt dus te kloppen. Bij een deel van de tijdelijke bouwweg bij Starrenburg 3 zijn niet vormgegeven bouwstoffen toegepast die grotendeels bestaan uit staalslakken. Dit bevestigt de Omgevingsdienst na vervolgonderzoek. De gemeente benadrukt dat de staalslakken op dit moment zijn afgedekt met puingranulaat, waardoor er geen risico is op contact en directe gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Op dit moment is er geen gevaar voor de gezondheid, aldus de wethouder. En het strand van Wassenaar heeft opnieuw de blauwe vlag ontvangen, een internationaal keurmerk voor schone en veilige stranden. De onderscheiding geldt voor de volledige kuststrook van ongeveer 8 kilometer tussen Den Haag en Katwijk en wordt voor de 16e keer toegekend. De blauwe vlag staat voor hoge kwaliteit op het gebied van water, veiligheid, duurzaamheid en onderhoud. De gemeente ziet dan ook de erkenning als resultaat van een samenwerking tussen beheer en de uitvoerende partijen en als stimulans voor verdere verduurzaming van het strand en natuur. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Het is nu hooguit een graad of 12 in de regio met een matige frisse noordwestelijke wind. Vanavond vallen er minder buien. Komende nacht is het een tijdje droog, maar later kan er opnieuw een bui voorkomen. Het blijft dus wisselvallig en het wordt vannacht op de koudste plekken een graad of 4 met een afzwakkende westelijke wind. Morgen zwak tot matig westenwind met meer ruimte voor de zon met wel wat stapelwolken. Ook morgen is het af en toe een bui en de middagtemperatuur is 13 tot 14 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes. En Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog. Later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Is een big compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest.

apres-ski nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robin Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen en dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Judith.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Judith.nl Party Night.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarde bestaat.
0: De lekkerste feest.

0: de Unity NL Party Night.
1: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je...

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity NL. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity NL Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest- en après-ski-nummers om je avond nog leuker te maken. De ideale mix voor een feestje thuis of onderweg. De Unity NL Party Night. Iedere vrijdag en zaterdagavond vanaf 9 uur op Unity NL.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overleg met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Ieder weekend is het feest bij Unity.nl. Vrijdag en zaterdagavond hoor je tussen 9 en 1 uur de Unity.nl Party Night.
2: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: De lekkerste feest.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+.

0: zit op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?
0: Een

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah. Maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Dit is Unity.